Is een bijzie, een kwartje is een heitje. Een gulden is een piek en een rijksdaalder heet een knaak. Een tientje is een joetje, 25 piek en geeltje. Maar hoe heet nou een lap van 100 gulden? Meijer, raak!